0: mag, baby.
1: Waarvoor
0: chillen voor them o'os? Met bang voor de buck, baby. Sing what, met bang voor de buck, baby. Deur op die notse letter, whole grind.